0: Fout Radio. Proud to be Fout.
1: Just another one. Nadia.

0: Peugeot.
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Mannekes!
5: Pompie!
4: Ik voel me de max!
5: Wij ook!
6: Altijd als we in de gamma zijn!
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
6: Oh my god!
4: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
5: Geven ze korting?
4: 30% op alle verf!
6: Dan pak ik 10 potten mee!
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
6: Ja, ja!
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert!

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het gaat om een stijging van 26.600 werknemers. Aanleiding is vooral de toename door de hogere pensioenleeftijd. De stijging bij werknemers onder de 65 jaar lag in jaren niet zo laag. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het Hanta-cruiseschip. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Eeden.
4: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
3: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. En de finales van de Europa League voetbal en de Conference League zijn bekend. Het Engelse Aston Villa neemt het in de finale van de Europa League op tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0 nadat het de heenwedstrijd verloor met 1-0. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte het Franse Strasbourg met 0-1 en Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
2: Oh.

0: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur, tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
5: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
8: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Q Foute Radio. Q Music.

0: Nu bij Maxizo. Hallo! 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Wienerberger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
5: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
6: Wienerberger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Q-Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
6: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En binnen de banken is er veel controle, maar criminelen proberen met het net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
5: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 jaar was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
7: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
5: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden bij het aanvallen van een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
4: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Maxi zo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxi zo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Crazy deals!
5: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
6: Amai, dat is echt wel zot.
5: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
6: Is dat ook open op Hemelvaart?
5: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
8: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
9: Are you ready?
10: Dit is Q Foute Radio.
11: Q Music.
12: Q Music.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
4: Ons land is in eerste zin een invoerland via de haven van Antwerpen. En binnen de banken is er veel controle, maar crimineel proberen naar het net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
3: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
5: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor een lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO. Bij een andere afdeling gaat er bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
3: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden met schoten op een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hoge Rechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen al onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige perioden, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. Daarna frisser en wisselvallig.

0: Da se jap pyjama.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo app. Zimo, de Imo site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
3: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
2: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
3: Oh, zie die giraf daar.
2: Of Zoo Plankendaal.
3: Oh, zo schattig.
2: Nu bij dag allemaal.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Q Foute Radio. Proud.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Kom nu naar Tegels voor Roomhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
7: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Dit is Q Foute Radio. Q Music is proud to be found.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Q Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
9: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatisch voertuig hebben.
8: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan €4 miljoen opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414.000 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
10: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor een lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
8: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. En de temperatuur van het zeewater lag afgelopen maand opvallend hoog, wereldwijd op zo'n 21 graden. Dat meldt de klimaatdienst Copernicus. Enkel in april 2024 was het zeewater nog warmer. Aanleiding voor het warme zeewater is het natuurfenomeen El Niño dat eraan zit te komen. Wetenschappers vermoeden dat er daardoor ook de komende maanden nog hoge temperaturen, extreme droogte en soms hevige regen kunnen volgen. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
11: All

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
3: Van Haren, Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara.

0: 16 toonzalen.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket.
2: In Bermo.
3: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.

Fly to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha real smooth.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Ik ben de Ronnie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
3: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
4: Q Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
5: Een goedemorgen. Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket onderzoeken dat nog. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
6: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatisch voertuig hebben.
5: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Er zijn opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.

music. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Super prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, bel DMV.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
8: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
10: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
14: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: Stress.
1: Pompie.
0: Ik voel me de max.
2: Wij ook.
3: Altijd als we in de gamma zijn.
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god.
0: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
2: Geven ze korting?
0: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
0: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
9: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
8: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, wow. Ja!
12: Maar ja...
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja! Maar ja...
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
12: Ja! Maar ja...
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
14: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
13: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
14: Waar zie je die giraf daar?
13: Of Zoo Plankendaal.
14: Oh, zo schattig.
13: Nu bij dag allemaal.
15: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
18: Chin chin.
17: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
18: Knalprijs.
17: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
19: Q. Foute Radio. Proud to be Foute.
20: Q Music.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
4: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
10: Q-Foute Radio. Het nieuws van 11 uur.
11: Een goedemorgen. Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor roofmoord, zegt Christophe Aerts.
12: Roofmoord heeft ermee te maken dat de gsm's van slachtoffers gestolen zouden zijn. We kijken dus enerzijds naar een verhoor van het tweede slachtoffer, anderzijds ook naar de camerabeelden. Maar het is ook nog niet zo lang in het onderzoek dat we zitten. Camerabeelden worden geanalyseerd en er wordt door de mensen van FGP Antwerpen gezocht naar een mogelijk verdachte.
11: Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
13: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
11: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. En de Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. De vrouw kwam in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Maar ze testte dus negatief. 2 Britse burgers testten intussen wel positief. En mogelijk is ook nog een derde Brit besmet. In totaal zijn er nu 7 besmettingen. 3 personen kwamen om. Er zijn opklaringen en maxima tot 20 graden vandaag. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.
14: Elke

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Crazy Deals!
2: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van 250 euro cadeau als je een auto koopt.
3: Amai, dat is echt wel zot.
2: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
3: Is dat ook open op Hemelvaart?
2: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
5: Ah, Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
9: Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
11: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
10: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
13: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn!
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
5: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug en moeder!
4: Ja, ja!
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert!
7: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
8: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
7: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
8: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
7: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
8: Ja, dat is duidelijk.
7: Ja.
9: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week alle rozéwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
13: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
14: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan half.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, maar wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Bij CyparXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij CyparXL. Let's see you
5: shine. Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
6: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
7: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: Q-Foute Radio. Het nieuws van 12 uur.
11: Goedemiddag. Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is massaal aanwezig. Er zijn ook helikopters ter plaatse. Mogelijk handelt de man niet alleen. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Lever van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
12: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
11: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
13: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, kleine publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
11: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, dat is de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen, maar de volledige resultaten zijn er nog niet. En over een uurtje start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
14: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
11: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
15: All systems go!
10: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 12 tot 2. Dit is De Foute Firma. Born en Arne.
8: Jawel vriendjes, welkom bij een nieuwe aflevering van De Foute Firma. En vandaag gaan we de grond doen daveren.
15: Ah ja, want de playlist wordt vandaag gekozen door Vloeren Vergucht uit Wingenen.
8: Jawel, de komende twee uur kiezen zij de muziek en wij gaan hem natuurlijk ook stevig doorlichten op foutheid.
15: En als beloning krijgen ze op het eind van de show een volledig gratis foute reclamespot.
8: Ze zijn vertrokken.

0: Oh, dat is toch instant, hè? Willy in the house en het is in orde. Jawel, je luistert naar de Foute Firma en elke week krijgt een kleine zelfstandige of een KMO hier de volledige controle over de playlist en plaatsen wij hen in de spotlight, dik verdiend. Foute Firma van deze week is Vloeren Vergucht uit Wingenen. We hebben Rudy aan de lijn. Dag Rudy.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Het lijkt me duidelijk wat Vloeren Vergucht doet. Leggen jullie vloeren, Rudy?
1: Ja, wel inderdaad. Vloeren en wandtegels en opritten, terrassen,
0: Alles wat
1: met de vloer en dat te maken heeft, plaatsen wij.
2: Ja. Ja, en Rudy, het is jouw bedrijf. Wat is jouw functie eigenlijk dan binnen het bedrijf?
1: Ik ben zaakvoerder. Hey, zaakvoerder is een goed woord eigenlijk. Ik heb een bedrijfje samen met mijn vrouw. Ja? En wij plaatsen vloer en wandtegels bij mensen thuis of een oprit of een terrasje. Dat je wilt hebben voor op te zitten, dat doen wij.
0: Oké, dat is samen met je vrouw Annelies inderdaad. Daar komen we straks nog op terug. Ja. Maar ik vraag me wel af, wat is het geheim van een goede vloerlegger? Wanneer... Zeg jij van, amai, die vloer is hier goed gelegd?
1: De mensen niet overvallen eigenlijk, over niet overstreukelen. Dan denk je dat de mensen zeggen, dat is niet goed gelegd. Ja. Om het zo uit te drukken, en als de mensen niet overvallen, over de tenen niet breken eigenlijk erover, dan zeg ik, die is goed gelegd.
2: Ja. Ja. Gesproken als een echte expert op het vlak van vloeren, maar ben je ook een expert op de dansvloer, Rudy?
1: Een beetje eigenlijk. Niet zo echt. Hoe noemen ze dat? Ik heb niet de handeling eigenlijk voor een deftige danser te zijn.
2: Maar een goede foxtrot of een hucklebuck of een macarena, dat kan nog?
1: Ja, maar als het echt te klassiek komt, dan had ik zeker passen eigenlijk. Ik heb geen gevoel voor ritme, ik zal het zo zeggen.
0: Wat heb je als vloer?
1: Ik heb geen gevoel voor alle pasjes mooi naast of 1, 2 of 3, 4. Dat past niet bij mij eigenlijk.
0: Maar je moet altijd dansen alsof er niemand kijkt, hè, Rudy. Dus...
1: Ja, maar dat is toch moeilijk, hè. Als je te uitbundig bent, iedereen met naar jou te kijken of zo.
0: Dus, je moet u altijd laten gaan. Maar je hebt al alleszins heel wat dansplaten in de playlist gestoken, ook voor het betere huwelijksfeest. We beginnen met Barry White. Is het goed?
1: Oké, dank u wel.
0: Alright, tot straks, hè, Rudy.

0: snollebolletjes. Links, rechts. Tot 20 over 12 op Q-Fout Radio.
1: Is er hier een defibrillator of nee? Want god man, een ju.
0: We maken het even heel stil, want we zijn op zoek naar een zelfstaande diersoort.
2: Ja.
0: De foute collega. Als je heel stil bent, dan komt hij misschien wel uit zijn holletje. En laat hij zich zien.
3: Ja, tussen al die correcte carrière-mensen loopt er af en toe iemand rond die gewoon volledig zichzelf is, heerlijk fout en daar ook nog eens echt trots op is.
0: Zo die persoon die net iets te luid lacht, veel te hard aan het meezingen is met alles op het werk of al eens compleet ontspoord op die vrijdagmiddag drinkt dat je denkt van, wat heb je nu weer gedaan? Eerlijk, dat zijn wel de schoonste mensen hè, op de werkvloer.
3: Dat vind ik ook.
0: Zij zorgen zo voor dat extraatje dat de werkdag nog een beetje specialer maakt.
3: Ja. Dus wie is jouw foutste collega? Laat het ons weten via de Q-app en wij gaan die legende straks hier eren.
4: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Go! Q Foute Radio. Q Music.

0: De foutste collega.
1: Ah, maar heel wat berichtjes in de Q-app. De zeldzame diersoort genaamd de foute collega is duidelijk al meermaals gespot hier in Vlaanderen. Mooi. Bijvoorbeeld Kim uit Roeselare nomineert haar collega Ronnie. Die eet elke middag een hele pot préparé in zijn kabinet zonder lepel. Gewoon met een stukje stokbrood en vol overgave. Dan ook een berichtje van... Dan Evelien uit Herentals nomineert Nancy, die elke vrijdag om 3:30 al een slager opzet in het kapsalon en roept, het weekend is begonnen, terwijl ze nog een 1,5 uur moeten
2: werken. Maar dat vind ik goed, hè?
1: Dat vind ik echt tof. Ja. Dan Kevin van de Kerkhoven nomineert zijn foute collega Patrick. Ja, die is al een paar maandjes niet meer aan het werk door een hernia, maar nu is hij teruggekeerd op het werk en dan gaan ze daar samen ruimschoots goed maken. Mm-hmm. En dan Jasper Cornelissen nomineert zijn foute collega Sander Pijpen.
2: Omwille van de naam, natuurlijk.
1: Ongetwijfeld, maar vooral omdat Sander houdt van Q-Foute Radio en dat vol een bak op de werkvloer opzet.
2: Top collega, lijkt mij dat.
1: Ja, ze proberen zijn radio soms te saboteren, maar blijven volhouden, Sander. Blijven. Ah, ja.
2: Het is nog niet gelukt, want ze zijn aan het luisteren. Zoveel is het. Foute firma van deze week is Vloeren Vergucht. We hebben Rudy nog aan de lijn. Dag, Rudy.
3: Goedemiddag.
2: Hey, heb je al gegeten, Rudy? Of nog niet?
3: Ja, we hebben de boodschappen ook gegeten vlug.
2: Ah, oké. Okay. Ik verneem ook graag van jou of van jullie. Wie is daar bij Vloeren Vergucht de foutste collega?
3: Oh, meestal, ik werk met nog iemand samen, met mijn vrouw. Ja? En we zijn zo samen met Andy. En we zijn zo een beetje aan elkaar gewaagd eigenlijk. Een beetje meezingen, een keer hoe zeggen ze dat, een keer dom doen met elkaar.
2: Moet kunnen.
3: Met elkaar. Dus, moet kunnen, hè. En zo blijft het speel erin. En we zijn een beetje aan elkaar gewaagd.
1: Ja, maar jullie zingen zo mee. Hebben jullie dan alle twee veel zangtalent?
3: Laat erop bouwen dat we gewoon meezingen voor de fun. Dan zangtalent hebben eigenlijk ook.
1: Ah ja, dat mag een keer een beetje vals zijn.
3: Het is geen zanger aan ons verloren, dat is zo. Het is geen zanger aan ons verloren.
2: Nee, maar het kan daarom niet minder deugd doen, ze, van een keer goed mee te zingen. Dus ik stel voor dat je dat ook op het volgende liedje doet, want jullie hebben de playlist ook samengesteld. Ik zou zeggen, zet de radio maar wat harder, zodat jij en Andy in duo en in koor kunnen meezingen met de radio's. Jullie kozen ook voor I'm Into Folk voor in de playlist. Komt eraan. Yes.
0: Q. Foute Radio. Proud to be Foute. Q Music.

0: Attacks van DJ Frank. Ja, we zijn hier niet alleen consultants der foutheid die elke week een bedrijf volledig doorlichten, maar we zijn ook echt wel ervaren quizmasters.
1: Heb jij zin om met ons een heerlijk fout spelletje te spelen? Dan moet je meedoen met de foute cijfers en daarmee maak je kans op onze felbegeerde foute koffiebokken. Het enige wat je moet doen is gokken, hoger of lager.
0: Ja, dus stuur nu, ik wil meespelen via de Q-app en wie weet hang je straks bij ons aan de lijn na Be My Lover van La Bouche.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hey hey, Emily van Prekentek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekentek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
10: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
9: En rapperikken.
11: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 12 tot 2... De Foute Firma. Born en Aarde.

0: Labouche tot ruim 12 voor 1 bij Q Foute Radio. Dan is het tijd voor...
1: De Foute Cijfers.
2: Jasper, jij speelt met ons de Foute Cijfers vandaag. Wat doe je van werk?
3: Ik ben een speeltuinbouwer.
2: Amai, dus, leuk. Dat is de eerste in mijn leven die ik mag ontmoeten. En wat voor bedrijf, hoe heet het bedrijf waar je voor werkt?
3: Playful, te Leuven zitten wij.
2: Ah, oké. Okay. En ben je dan echt degene die zo de speeltuigen maakt? De wipplanken, de schommels? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Doen we. Ja, we doen glijbanen, torens, wippen, alles, schommels, van alles.
2: Amai, dus eigenlijk bij een soort van schrijnwerker of timmerman dan? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ja, schrijnwerker ook, ja.
2: Ah, fantastisch.
0: En doe je dat altijd op locatie of werk je dan veel buiten? Of maak je dingen soms in een atelier die je dan naar daar verhuist?
3: Ja, wel, ja, een deel in het atelier en een deel ter plekke.
0: Ah, tof. Zeg, je hebt daarnet al je collega genomineerd als foute collega, omdat hij altijd naar Q Foute Radio luistert, hè?
3: Ja, tot als we er zot van worden, ja.
0: Maar die zal heel trots zijn op jou dat jij nu mag meespelen.
3: Ja, absoluut, want het is ook voor hem, want ik ben een ergens in het bedrijf dat geen koffie drinkt, dus het is echt voor hun dat ik die mokka moet winnen.
0: Ah ja, kijk, je bent al een beetje op de hoogte. Ons spelletje is inderdaad niet zo moeilijk. Wij geven jou straks een paar cijfers, een paar feiten, statistieken uit het bedrijfsleven. Die zijn dus fout en jij moet dan gewoon gokken, is het echte cijfer hoger of lager? En bij 1 juiste antwoord win je 1 koffiemok, 2 juiste antwoorden zijn goed voor 3 mokken en bij 3 juiste antwoorden kan je naar huis met 5 foute koffiemokken. Dus daar zal jouw collega dan alleszins al zeer blij mee zijn.
3: Ben
0: je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Alright.
2: De eerste stelling. De gemiddelde werknemer drinkt 2 koppen koffie per werkdag. Hoger of lager, Jasper?
3: Ik denk hoger.
2: Dat is helemaal juist. Yes, heel goed. Eerste koffiemok is binnen. Tweede stelling. De gemiddelde werknemer zit 2 uur per dag neer tijdens het werk. Hoger of lager?
3: Hoger.
2: Heel goed, yes. 3 koffiemokken. Het juiste antwoord was 5 uur per dag. De laatste stelling. Werknemers spenderen gemiddeld 45 minuten per week aan praten over het weekend. Hoger of lager?
3: Hoger.
2: Weer al juist. Hey, Jasper. Amai, uw collega die gaat euforisch zijn. 5 koffiemokken. Keigoed gespeeld. Dat is nog niet vaak voorgekomen dat we er 5 kwijt zijn uit onze gigantische stok.
0: Nee.
2: Maar fantastisch gespeeld. Goed gedaan, Jasper.
0: Ja, Sander zal daar
3: super,
0: als grote fan van Q Foute Radio helemaal mee gedaan. En het toeval wil dat ik daar een perfecte foute plaat voor heb om zo even jouw collega stevig vast te pakken. Dus hou je vooral niet in op deze van Johnny Logan en Hold Me Now. Veel plezier daar.
3: Dankjewel, jullie ook. Don't close your heart.

0: We zijn alweer halverwege dit foute feestje geraakt, maar geloof ons, het beste moet nog komen.
1: Jawel, straks hebben we nog het foutste moment. Nog veel goede muziek gekozen door Vloeren Vergucht uit Wingenen. En ze hebben nog een gratis reclamespot van ons te goed ook natuurlijk.
0: Ja, blijf dus zeker luisteren na het nieuws van 1 uur.

zeggen al te vaak, een vent is maar een vent. Maar al die kritikasters vertrouw ik voor geen cent.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd.
4: Maar dat was echt maar de helft, hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Q Foute Radio. Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
11: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren. Zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval. En zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast. Van, je weet niet wat dat er gaat uitkomen, snap je?
10: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
12: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
10: Om 2:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
13: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
10: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat is de partij van premier Keir Starmer. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
14: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
10: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
9: All systems go! weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 12 tot 2. Dit is De Foute Firma. Born en Aarde.
8: Jawel, Vloeren Vergucht laat zich vandaag horen van hun beste kant. Zij bepalen hier de playlist nog tot 2 uur met hun heerlijk foute muzieksmaak.
15: En wij blijven hen ondertussen doorlichten op foutheid. Met op het einde van dit uur natuurlijk een volledig gratis reclamespot. Maar nu eerst alles los op Ecuador.

0: tot aan de kaching, hè? Ah, Mika, Grace Kelly. Goedemiddag, je luistert nog steeds naar de Foute Firma met deze week Vloeren Vergucht uit Wengenen die de honneurs waarneemt. Rudy, jij runt de zaak daar samen met jouw vrouw Annelies. En dan vraag ik mij meteen af, wat is het geheim van een goed huwelijk als je samen in een zaak zit?
1: Veel water bij de wijn doen.
0: Ah ja, maar is die wijn nog te drinken dan?
1: Soms is dat ietsje duurder of de andere keer, maar dat valt nog eigenlijk.
0: Ja.
2: En wat is zo het moeilijkste eigenlijk als jullie zo samenwerken als getrouwd koppel?
1: Eigenlijk komen we nog redelijk goed overeen eigenlijk. Soms is het een beetje geven en een beetje nemen met elkaar.
0: Ja.
1: Maar soms zijn we in discussie met elkaar als je thuis komt en dan moet je dat kunnen vergeten. En dat er niet bekender zijn van thuis, dan moet je dat kunnen vergeten. Dat zijn alles is vergeten en vergeven dan.
0: Ja. Het moet wel privé en werk gescheiden kunnen houden.
1: Ja, maar als je dat meeneemt naar huis, dat komt zeker niet goed. Dat wordt de wijn meer of zuur dan, denk ik.
2: Ja, en jij bent de baas van de zaak. Is hij dan meer de baas thuis?
1: Ja, inderdaad. De moment dat ik op één voet op een oprit zet, is het changement van baas eigenlijk.
0: Maar je staat niet samen op de werf echt, of wel ook met momenten?
1: Ja, we werken elke dag samen. Dus we werken vijf dagen eigenlijk samen.
0: Mm-hmm.
1: Pas morgens tot avonds. Dus
0: amai.
1: We werken samen, maar als we thuis komen, is werk gedaan, is privé eigenlijk.
0: Ah, chapeau.
2: En wat is haar sterkste kant binnen de zaak? Is zij zo meer de stratege of echt de uitvoerder? Of hoe verdeel je dat?
1: De planner. De planner. Meestal de planner eigenlijk. Meestal niet chaotisch, maar mevrouw... Dat is meer voor de finishing touch en voor de planning eigenlijk.
0: Ja, maar het is goed dat de rolverdeling heel duidelijk gesteld wordt. Een beetje gratis relatietherapie moet kunnen hier in de Foute Firma. Bedrijfsadries tegelijkertijd.
1: Vraag ons dat veel mensen af hoe dan dat eigenlijk doen, maar dat valt nog eigenlijk.
0: Ja, je doet het ook al 16 jaar, dus er zal wel een systeem gevonden zijn waarin het houdbaar blijft allemaal. Hey, we gaan hier verder gaan met jullie playlist. Engelbewaarder staat hier klaar, maar er is wel een speciale reden waarom dat je die in de playlist gestoken hebt, hè Rudy?
1: Ja, inderdaad. Heel recent die motor. Heel onverwacht eigenlijk. En daarmee had ik het een beetje moeilijk. Ik heb er nog een beetje moeilijk mee.
0: Ja.
1: En als je dat liedje hoorde, waren we altijd voor de Polonaise. Lekker dat we waren. En ik hoop nu dat je op dat liedje hoort, dat je boven ook de Polonaise aan het dansen met iedereen erboven.
0: Hoe heet hij? De man van wie dat je afscheid hebt moeten nemen. Hoe heet hij?
1: Geert.
0: Ah ja, Geert. Ik denk dat hij intussen een beetje als jouw engelbewaarder misschien zal fungeren.
1: Ja, ik koop het. En dat hij zeker boven de Polonaise zal meedansen. Je wacht altijd erin. Op het moment dat je dat liedje hoorde, gelijk waar we waren, en we waren vertrokken, of jij was vertrokken, we kwamen achter. En dat was zijn liedje eigenlijk.
0: Ah, wel, ik vind om hem te eren, dat je waar dat je nu ook bent, dat je eigenlijk ook een kleine Polonaise moet inzetten met de mensen die daar rond jou staan.
2: Wij doen mee.
0: Ja.
1: Oké.
0: Alright, hier is hij. Marco Schuitmaker voor Geert.

0: 20 over 1 op Q-Foute Radio. En we krijgen de etiketten nog eens mee van hoe je de joint moet doorgeven als die rondgaat. Aan de linkerkant altijd.
1: Dit is het foutste. Het foutste moment.
2: Ja, op je cv, daar staan meestal de mooiste dingen over jezelf. Je sterkste kanten, je grootste talenten, de momenten waarop je schitterde in je carrière. Maar hier in de Foute Firma zijn we daar helemaal niet naar op zoek.
0: Nee, wij willen het juist hebben over dat ene moment waarop het compleet fout liep. Waar je even volledig de mist in ging op de werkvloer. Zo'n gênante blunder, een verkeerde knop die je hebt ingeduwd. Of die ene zin waarvan je meteen dacht van oei, dat had ik beter niet gezegd.
2: Ja, dus stuur ons via de Q-app jouw foutste moment ook op, die je ooit hebt meegemaakt hebt op het werk. En dan straks delen we hier de strafste verhalen.
0: Na Jump for Joy.
3: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei, oei, oei.
6: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een held.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
8: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
10: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
11: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
10: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
11: Oh, zie die giraf daar.
10: Of Zoo Plankendaal.
11: Oh, zo schattig.
10: Nu bij dag allemaal.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissen.
15: Richie. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
16: Auto 5.
17: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
16: Auto 5.
18: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
19: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
18: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
20: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
21: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Hopelijk staat de radio aan op jouw werk en zorgt Too Unlimited voor een fout moment.
1: Dit is het foutste. Het foutste moment.
0: Zeg, zwaar proficiat aan iedereen die een berichtje stuurde via de Q-app, want jullie hebben duidelijk een paar stevige fouten gemaakt op het werk en toch zijn jullie erin geslaagd om niet ontslagen te worden. Dat alleen al is een ongelofelijke prestatie. Bijvoorbeeld Sanne uit Mechelen, die werkte nog maar 2 dagen in een kledingwinkel en die had per ongeluk al het brandalarm van de winkel af laten gaan. Heel de winkel geëvacueerd. Niet de beste zet van Sanne. En dan Jeroen uit Brugge. Die moest een presentatie geven via Teams en dacht dat zijn camera uitstond. Typisch. En hij heeft gewoon wat zitten peuteren in zijn neus voor het management. Oh. En dan Nathalie uit Genk. Die werkt in een dierenartspraktijk en die heeft bijna de verkeerde hond meegegeven aan de verkeerde eigenaar.
2: Eén van beide zou het toch wel gemerkt hebben dan. Kijk. Foute firma van dienst is nog steeds vloeren vergucht uit Wingenen. We hebben Rudy aan de lijn en ik hoor graag ook van jou. Rudy, heb jij al zo'n heerlijk fout moment op het werk meegemaakt?
3: Inderdaad. Al een keer een heel goed moment gehad. Een beetje geleden om het zelfs wel al.
2: Ja.
3: Maar we waren op werk in een rusthuis.
2: Ja.
3: En we moesten tegels op verschillende verdiepingen plaatsen.
2: Grote job, hè?
3: Ja.
2: Dat is al een grote job geweest zijn in een heel rustig.
3: Ja, dat was al een tijdje geleden. Ja, dat was een grote job. Dus we waren met een paar mensen bezig daar. Mm-hmm. En we op de eerste verdieping nog, tweede verdieping nog. En we waren dan derde verdieping. Ondertussen waren we een paar routes bezig. De vermoeidheid begon ons al een beetje in te slijpen. En de nauwkeurheid was ook al een beetje minder voor tegels boven te steken. Dus met een manitoe waren we tegels aan boven steken. En dat moest van een raam, het glas uitvolde het raam. Om dan anders te plaatsen, dan voor alles boven te steken.
2: Okay.
3: En naar palet nummer X aantal had ik het raam niet meer juist gepast, had ik meer het muur mee plaats van het raam.
0: Oei. Oei, dus, heel de gevel kapot van het rusthuis.
3: Toch in een goede vierkante meter muur naar binnen geduwd. Dat de mens van het raam ook een duwtje gegeven.
2: Ja, en uw tegels ook kapot waarschijnlijk?
3: Ja, dat doe ik al. Dat was nog mensen, maar in de muur was slecht eigenlijk. Dus op, ja,
0: wat doe je dan, Rudy? Ga je dan naar het management en zeg je dan, ja, het is een klein foutje gebeurd? Of hoe los je dat op?
3: Even goed vloeken meer.
0: Ja, dat kan deugd doen.
3: Even goed vloeken. En dan bellen naar de verantwoordelijke van de bouw. En voor de zeggen, we hebben hier een klein akkefietje gehad.
2: Ja.
3: Om zo te zeggen. En... door iemand te sturen en op te lossen, best komt het beste goed verzekerd.
2: Goed verzekerd. Heeft iemand een hartaanval gekregen of zo in dat rusthuis door de commotie die daarbij ontstaan is, hoop ik?
3: Nee, toen nog niet. Was ik al blijkbaar de eerste die al een keer in de muur gepast had.
0: Van fouten kan je leren, hè, Rudy. Dus dat is zeer goed gedaan. We gaan verder met een lekker plaatje.
2: Of ja, Hadise bijvoorbeeld.
0: Hadise, goed, dat vind ik goed, dat vind ik tof. Ja,
2: we zullen niet doemtek-tek, maar boemtek-tek van maken voor deze dag. Tot straks, zeg jullie.
4: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 12 tot 2. De Foute Firma. Born en Arne.

0: Amai, jongen, die en André Hazes.
1: Gratis.
0: Komt er altijd binnen bij mij. Geen idee hoe graag ze ons straks nog gaan zien bij Vloeren Vergucht. Dat is onze foute firma van deze week. We zijn de afgelopen 2 uur al een en ander te weten gekomen over het bedrijf van Rudy en Annelies.
2: Ja, dat Rudy en Annelies getrouwd zijn, maar dat ze ook al 16 jaar samenwerken in het bedrijf. Mm-hmm. Dat collega Andy niet alleen zelfstandig tegelzetter is, maar vooral ook een heel slechte zanger die het toch ontzettend graag doet.
0: Ja, en we hoorden net ook dat er al stevige foutjes ook gebeurd zijn, zoals dat legendarische moment tussen in het rusthuis met de palettegels die net niet door het raam pasten met veel schade en veel kosten en veel commotie tot gevolg.
2: Ja, en al die heerlijke informatie gaan wij nu verwerken in een volledig gratis foute reclamespot. Maar je krijgt eerst nog Bon Jovi op uw taloor.
3: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
7: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
11: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
12: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Wonderzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
15: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.
16: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
17: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
16: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
17: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op ikea.be.
19: Profel.
20: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
21: Foute Radio.

0: Bon Jovi met It's My Life tot 2:10. En nu gaan we ook helemaal live, want deze foute firma loopt op zijn eind. En dan is het tijd voor...
1: Gratis reclame.
0: Jawel, Rudy, het is zover. Jullie reclamespot gaat hier live op Nationale Radio op de Q. Foute Radio.
2: Ja, is er eigenlijk nog plaats in jullie agenda om wat vloeren te leggen overal ten lande, Rudy? Want na deze reclamespot gaan de telefoontjes ongetwijfeld binnenstromen. Ja, Rudy is al aan het telefoneren, denk ik. Rudy, ja, zijn er nog?
3: Ja.
2: Is er nog plaats in de agenda of zit de bom vol?
3: Nee, voor dit jaar aanvaren we niets meer. Ik had het zo zeggen.
2: Is het waar?
3: Dit jaar zit alles vol boekt. Ja.
2: Oei, sorry, Rudy.
3: Kerstdag misschien nog iets, maar...
2: Er komt een lawine van aanvragen binnen door onze spot. Ben je er klaar voor?
3: Ja, volledig.
2: Oké, daar komt-ie.
0: Gaan we luisteren.
3: Ben benieuwd.
4: Vloeren Vergucht uit Wingeren. Bij Vloeren Vergucht gaan we graag een stapje verder. Maar nu ook weer niet te ver.
2: Hallo, met Rudy.
5: Dag Rudy, ik bel omdat ik graag een keer van de grond wil gaan.
2: Ja, kijk, dat begreep ik volledig. Als je op een kale ondergrond leeft, dan wil je daar graag een degelijke vloer tussen, hè?
5: Van de grond gaan met een vrouw, hè?
2: Ah ja, maar mijn vrouw die komt altijd mee, hè?
5: Amai. Dat is hier precies wel een vrij familiale service.
2: Ah ja, Vloeren Vergucht, dat is al 16 jaar ik en mijn vrouw Annelies, hè.
5: Ah, Vloeren. Ik meen dat ik bij Hoeren van Hucht zat.
2: Nee, meneer. Dat is een misverstandje. We komen dat hier constant tegen in de West-Vlaanders.
5: Ja, oei. Ja, dat is wel een beetje gênant. Maar nu dat ik u toch aan de lijn heb, mijn terras ligt wel vreesgeef.
2: Dat is geen probleem, meneer. Wij leggen uw terras terwijl jij ergens anders gaat liggen. Gij z'n deugd niet.
5: Ja, bij doen, nee.
6: Je zit altijd goed bij Vloeren Vergucht. Want Annelies en Rudy leggen geen bucht.
0: Het zijn geen leugens, hè? Zijn de content, Rudy?
3: Mastisch.
2: Zeg, merci om mee te doen deze week als onze foute firma Vloeren Vergucht uit Wingenen.
0: Ik weet wel dat ik moet zijn, maar pas na kerst, hè, Rudy? Zo was het, hè?
3: Oké. Dat was inderdaad na kerst.
0: Alright, merci. Wil je nu ook met jouw bedrijf meedoen aan de foute firma, zelf de playlist kiezen en dan op het eind volledig gratis een reclamespot krijgen van ons? Surf dan naar qmusic.be of schrijf je in via de Q-app.
2: Tot volgende week.
0: Joehoe.
1: Q. Foute Radio. Proud to be fout.
7: Q Music.

0: Fresh.
1: Pompie.
0: Ik voel me de max.
2: Wij ook.
3: Altijd als we in de Gamma zijn.
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god.
0: Zit in uw potten Gamma Superieur verf.
2: Die zijn nog verbeterd, hè.
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
2: Geven ze korting?
0: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
0: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
11: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
5: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
12: Q Foute Radio. Het nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag. De gijzeling in de Volksbank in de stad Zinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanmorgen bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en ook een onderhandelingsteam is ter plaatse. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
14: Wij zagen het ene na het andere politiebusje passeren, zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval en zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast van je weet niet wat dat er gaat uitkomen, snap je?
13: De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Op dit moment wordt er gestaakt in de autokeuringscentra. Het personeel legt het werk neer uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
15: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
13: Over een half uur gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Zaterdag coacht Taquin zijn laatste match van het seizoen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
12: All systems go! Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 2 tot 4. Dit is het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.
16: Is iedereen klaar voor de laatste rechte lijn richting het weekend?
17: Wij wel met 2.

0: jazzy aan.
1: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 2 tot 4. Het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.

0: Terug naar het jaar 1969. Een prachtig jaar was het. Ach, ik weet het nog goed. De postcodes werden ingevoerd in België. Het rijbewijs, dat hadden we daarvoor niet natuurlijk. Eddy Merckx won zijn eerste ronde van Vlaanderen. En natuurlijk... werd officieel geopend door koning Boudewijn. Niet te vergeten, Neil Armstrong zette als eerste mens ooit voet op de maan.
1: Wat een zot jaar.
0: Echt een zot jaar. Maar op 10 mei gebeurt er nog iets bijzonders. Want dan wordt de man achter deze wereldhits geboren. Jordi zou zeggen, jawel, Bob Sinclair. Wordt deze zondag 57 jaar, maar heeft nog altijd het lijf van een god.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
10: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Bij Ici XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Ici XL. Let us see you
12: shine. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Dit is Q. Foute Radio. Q Music is proud

0: Crisscross en jump.
1: Vorige week donderdag dan hoorde je hier op Q-Foute Radio de trouwfeest top 52 met Ingeborg en Jean Thomas. Het perfecte duo, want Ingeborg natuurlijk het boegbeeld van de blind date.
0: Ja, ja.
1: En Jean Thomas al 23 jaar gelukkig getrouwd met Christel van K3 en natuurlijk ook maker van goede trouwfeest muziek. Het was ook een hele toffe lijst. Op 3 stond Gimme Gimme Gimme. Gimme, gimme.

0: ook een mooi nummer 1 hoor.
1: Hoe kan het ook anders?
2: Prachtig.
0: Maar wat ik wel een beetje zot vond, Love is in the Air van John Paul Young stond er niet in.
3: Schande.
0: Schande is een
1: schande.
0: Dat is toch wel echt een van de trouwfeestklassiekers natuurlijk. Bij ons hoor je hem wel zometeen na One Direction.
4: Nog tot 4 uur is dit... Oeh la la. Het Foute Uur XL met Maarten en Dorothee.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Dit is het Foute Uur. Foute Uur. Excel.
7: Hallo, mijn naam is Janina Wiekmaier en mijn favoriete foute plaat is I Want It That Way van de Backstreet Boys. Ik heb ze live gezien in het Sportpaleis een aantal jaar geleden en die hebben mijn jeugd wel een betekenis gegeven.

0: huisfeestje van de bankzitters en Roxy Dekker.
1: Dat heeft in Nederland bijna een Spotify-record gebroken. Het werd de eerste 24 uur dat het online stond 930.000 keer gestreamd. Alleen Duncan Lawrence met Arcade, van het Songfestival ook, en Joost Klein met Europapa, ja, ook van het Songfestival, die deden het nog beter.
0: Ja, dat is logisch dat veel mensen Joost kiezen dan, hè, als er gedraaid wordt in The Voice. Die denken, ja, met die man haal je de streams, hè.
1: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Joost zit vanavond met een groot team naast ons bij de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. Ja, alleen Koen Wouters zit er nog tussen.
0: Ja. Ja. We kunnen hem ruiken, dat mogen we wel zeggen. Hè. Nee, dat is misschien wat overdreven. Dat is stevige parfum.
1: We zullen dat vanavond ontdekken. Ja.
0: Nu we toch in de Songfestival-sfeer zitten, hè, met Joost Klein en Duncan Lawrence en zo. Sandra Kim, die hoor je zo. J'aime la vie, na Captain Hollywood Project. Foute Radio.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
3: Q Foute Radio. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro. Dat is zo'n 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. CEO Arnaud Fest spreekt van een jaar van groei, ondanks heel wat problemen.
5: Ah, die stakingen in ons land zijn natuurlijk moeilijk voor de passagiers, maar ook heel moeilijk om het uit te leggen aan de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. 7 actiedagen vorig jaar, nog 2e dit jaar. Moeten we het voor bijvoorbeeld een lange afstandvlucht, die gewoon afschaffen, dat is niet gemakkelijk. Dat is super kostelijk voor die luchtvaartmaatschappij en voor de gemeenschap in het algemeen.
4: De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst uitgekeerd. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. In april werd voeding nog 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffen vertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag is het bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
6: All systems go!
3: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 2 tot 4. Dit is het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee.
7: Met nu Too Unlimited. Als je daar klaar voor bent. Als je daar niet klaar voor bent. Ja, maak je dan klaar. Get ready.

0: En welcome to Saint-Tropez.
1: Dat zou even goed een liedje van Geert Verhulst kunnen zijn, hè?
0: Ja.
1: Dat zou, allee, ja. Ja? Maar een licht andere versie misschien, maar dat zou kunnen.
0: Ja, ja.
1: Die hoor je straks nog, Geert Verhulst, samen met Jan Smit en James Cook. Met, oh, ik vind het zo'n leuk liedje.
0: Ja, ja, ja.
1: Altijd.
0: Heel goed dat hij erin zit. Weet jij wat bamboleo betekent?
1: Bamboleo. Ik dacht dat dat een soort van uitroep gewoon was, zoals je olé zegt.
0: Nee, het betekent letterlijk wiebelen of schommelen.
1: Ah.
0: Ik heb het nog wat verder opgezocht. Hè. Dat is dus wat de Gypsy Kings eigenlijk zingen. Ze bedoelen ja, niet letterlijk wiebelen of schommelen, maar eigenlijk een rusteloos zwervend leven. Leven zonder richting. Go with the flow. Dat is niet goed, hè. Je moet altijd richting hebben in het leven. Hè. Dat je
1: nee,
0: weet
1: toch?
0: Waar je... Jawel, je moet toch op zijn minst een soort van... Een soort van doel hebben of een soort van...
1: Maar waarom?
0: Een soort van ankerpunt.
1: Oh nee.
0: Oké, dan. Dorothee is een fan van bamboleo.
1: In Frans noemen ze dat derive trouwens. Dat je gewoon begint te wandelen en je ziet al waar je uitkomt en je laat het allemaal gebeuren.
0: Pantarei, bedoel je te zeggen.
1: Wat is dat?
0: Alles stroomt. Alles verandert.
1: Ja.
0: Ja.
1: Carpe diem.
0: Ja, nee. Enfin, bamboleo dus. Mega succes geworden. Wereldhit sindsdien door talloze artiesten. Gecoverd in het Spaans en daarbuiten. Hier zijn... The Gypsy Kings.

0: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
7: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
11: Q. Foute Radio. Q Music is proud to be fa-

Heerlijke van DJ Bobo en There's a Party. In 2006 ging het Eurovisie Songfestival door in Athene. Voor ons land ging Kate Ryan. Maar de overwinning ging naar Lordi met...

0: Net naast het podium eindigde Roemenië toen op een vierde plaats. Tornero heette dat liedje, dat boeit niemand, maar goed, het is wel zo. Geschreven door Edvard Maya, was toen gewoon nog student in Boekarest. De Nationale Muziekuniversiteit.
1: Amai, zo chic.
0: Ja, ja. En, ja, dat is wel cool. Kan je wat flexen in de klas als je meteen vierde bent op het Eurovisie Songfestival.
1: Zekers,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Hij is dan een paar jaar later samen gaan werken met Viva Gigolina. Die had net haar muziekopleiding afgerond. Hebben ze samen een liedje gemaakt. Ze konden wel nog niet zo goed Engels, want Vika zingt Can You Promise? In plaats van Can You Promise. Dat is mij altijd opgevallen.
1: Een beetje zoals u Nederland.
0: Nee. Ja. Goed, het blijft het foute uur. Ik zelf, dus het kan er min door. Can You Promise?
2: Dit is Q. Foute Radio. Q Music is proud

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 cm dik aan €24,99.
5: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Hey, hey, Emily van Prik en Tik Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tik winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
13: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
12: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
13: Waar zie je die giraf daar?
12: Of Zoo Plankendaal.
13: Oh, zo schattig.
12: Nu bij dag allemaal.
14: Elke vrijdag van 2 tot 4. Het Foute Uur XL. Maarten en Dorothee. Here we go.

0: Autoselect gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
6: Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
8: Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
9: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
10: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
11: Q Foute Radio, het nieuws van 4 uur.
12: Goedemiddag. In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de politie binnengevallen in de bank waar al sinds vanochtend een gijzeling aan de gang is. De agenten vonden 2 gijzelaars die in een kamer opgesloten zaten. Zij zouden ongedeerd zijn. Van de daders is er geen spoor. Mogelijk zijn ze ontsnapt. De politie omsingelde nochtans wel het hele gebouw. Meer details geeft de politie voorlopig niet. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
13: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
12: In Frankrijk worden de nationale eindexamens een pak moeilijker. Dat heeft de Franse overheid beslist. Ze zullen ook strenger verbeterd worden. Zo zullen er meer punten afgetrokken worden voor spellingsfouten. De maatregel komt er omdat Franse leerlingen internationaal slechter scoren. In Frankrijk moeten de leerlingen in het 6e middelbaar een nationaal examen afleggen om af te studeren. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maximaal tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
14: All systems go!
11: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 4 tot 6. Dit is Happy Hour met De Jordi.
15: Hele bakkes, het spelmonnikes zit weer op de wagen, hè. En de wagen gaat gas geven. En ik ga serieus geflitst worden, niet normaal. Welkom bij Happy Hour met de Jordi.

De Jordi komt dan een keer graag binnen met een goeie binnenkomer. En het schoonste van al is, hè, al mijn tips deel ik heel graag met de rest van de wereld, want de Jordi is een gever. Zoals deze tip. De volgende keer, hè, dat je op stap bent, doe je alsof je een vlogger bent die je andere feesters komt interviewen. En je zet je bij gsm op camera, hè, en je vraagt een schoongriet naar haar favoriete cocktail en naar een lievelingsliedje. 5 minuten later, hè, regelde je dat een DJ dat nummer draait en je presenteert daar die cocktail. Ik zweer het u, altijd een succesnummer. De vis zal bijten, de dobber zal ondergaan. Jawel.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan
2: het zijn. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd,
4: maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Q Falcon Radio. Q Music. Q Music.

0: En dat was Vanessa Amorosi. Vroeger stond op mijn rapporten altijd... Jordi vertelt heel de tijd ongepaste moppen tijdens de les. Gezee, zelfs op school hadden ze mijn talent vroeg ontdekt. En ik ben het nog niet afgeleerd. Dat zal snel duidelijk worden in...
1: Moppeke daarbij.
0: Dus, Jantje ging een keer logeren bij zijn oma en opa. En na het eten zegt hem... Oma, moet pissen. Wat een lelijk woord, zegt zijn oma. In het vervolg aan Jantje zegt de beter... Ik moet fluiten. En later als ze gaan slapen zijn, heeft Jantje een nachtmerrie. En hij mag bij oma en opa slapen. En opeens zegt hem tegen zijn opa... Opa, ik moet fluiten. Allee, zegt die opa. Toch niet midden in de nacht? Jawel, zegt hem. Ik moet echt fluiten, zegt Jantje. Allee, dat is goed, zegt opa. Doe dat maar heel stilletjes in mijn oor. Badaboom. We mogen toch een keer lachen ook, hè. De titel van het volgende nummer heb ik ook dikwijls mogen horen in mijn studentenjaren. Jordi, te laat.

Dat was La Bamba, een echte bomba van een schijf. Hey Pet, vroeger noemden ze dat dus wel de kuskisdans, hè. Daar werd dan dus vol een bak op gekust. In dat geval geeft de Jordi dan maar de vogelkisdans. Ach, je begrijpt wat ik wil zeggen. Allee, terug een versnellingsknoger met twee royals van de Belgische dans. Loredana en Patje Crimson. Misschien is even er mijn piano.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukszakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Dat was ons Shakirake. Mannekes, hoe dat die kan bewegen in haar clips, dat is niet gewoon, hè. En weet je wat dat ook niet gewoon is? De affiche van de foute party van Q-Music. Natalia, K3, de Romeo's, maar vooral de Jordi. Dus, om iedereen goed voor te bereiden, staat er een lijst met facts. Frequently asked questions online. Dus zogezegd de meest gestelde vragen over de party. Maar hey Pet, wat is dat voor een saaie lijst? Hier, ik zet mijn e-ticket kwijt. Kan ik een factuur krijgen? Hey, is dat een lijst voor feestbeesten of voor boekhouders? Ja, Pet, wat is dat jong? Dus ik heb mijn eigen lijst. Beste organisatoren, hier zijn de echt belangrijke vragen. En ik verwacht een antwoord in mijn DM's. Vraag 1. Als ik een mazoet wil drinken, moet ik dan zelf een cola en een pinkje kopen? En krijg ik daar dan een derde bekerke bij? Voor ze te mengen? Vraag 2. Ik ben een performing artist op de party. En soms hoor ik dat er backstage kleedkamers gedeeld moeten worden. Ah wel, zou ik dan mogen vragen voor niet bij de Romeo's te zitten? Want ik denk dat het met Natalia beter gaat klikken. Vraag 3. Een uitgangsavond in Leuven eindigt standaard met een pita in de Alibaba. En er gaan ook een filiaal in Gent. En zo ja, waar? En dan nog de belangrijkste vraag van allemaal. Hoe laat begint een Denzel? En graag een spoedig antwoord. En ondertussen zet ik hier de boel in de fik met de Scatman. Skibbidabbadabbasibbetabbentoe.
1: Je weekend begint goed fout. Met elke vrijdag van 4 tot 6. Happy Hour. De Jordi. I'm

0: Als ik uitga, dan krijg ik iedere avond vragen om mijn kop. Jordi, wil je nu eindelijk van die tuig afkomen? Jordi, wanneer ga je je proef betalen? Of Jordi, wil je onmiddellijk de zaak verlaten? Ja, maar je zou dan toch ook denken, die mens, die heeft al genoeg aan zijn kop. Maar niks is minder waar. Ook hier mag je me alles vragen. Stuur die vraag door in de Q-up en straks serveert het orakel van Leuven u al een antwoord in. Ik vraag het aan de Jordi, want de Jordi reageert sneller dan dynamiet. Bam!
1: Q. Foute Radio. Q Music is proud.

0: heb er al 3,5 liters Monster binnen. Dus het wordt tijd, mollekes, om even mijn beste vriend een hand te gaan geven. Maar straks is de Jordi terug met een lege blaas, maar met een bak vol dikke platen.
1: Nog tot 6 uur is dit... Oeh la la. Happy Hour met de Jordi.

0: Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
4: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
3: Info in je winkel of op Xina.be.
6: Q-Foute Radio. Het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag. Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
8: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis en daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
7: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het tweede middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
9: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
7: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die er opgesloten waren. Zij zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen en Jasper Stuyven trok de sprint aan voor Magnier.
10: Perfect begin, denk ik. Hè? Ja, leuk. Daar gaan we ook van genieten. Hè. We hebben echt allemaal een duit in de taxi gedaan en het was super aan iedereen.
7: Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. En begin volgende week wordt het frisser en wisselvallig.
11: All systems go!
12: Je weekend begint goed fout. Elke vrijdag van 4 tot 6. Dit is Happy Hour met De Jordi.
13: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Captain Jordi. Dus vasten your seatbelts, want we stijgen op naar het weekend. En ik heb goed nieuws, want Chris Brown heeft al ingecheckt.

0: Voor de mensen die met een banger hart zitten door een groot probleem, is de redding nabij. Want het is tijd voor...
1: Ik vraag het aan.
2: Het is simpel als ik vraag het aan.
1: De Jordi.
0: Hey Jordi, ik ben Chelsea, 25 jaar. Ik kom uit Corbeek-Lo en... Hola, Chelsea, excuse dat ik je onderbreek, maar ik heb eerst een vraag voor u. Hoe komt het dat wij elkaar nog nooit zijn tegengekomen? Want jij klinkt als een perfecte match voor de Jordi. Dus Chelsieke, slijt maar een keer in mijn DM's. Enfin, waar waren we gebleven? Een vraag van Chelsea. Zondag is het moederdag, beste Jordi. Heb jij nog goeie tips voor een leuke cadeau, liefs? Chelsea. Chelsieke, mag jij mij alles vragen? Voor moederdag, Chelsea, kun je van alles doen. Hè? Bloemen, pralines, een boegelbon. Maar mijn moeder, hè, die kan ik maar met één ding echt blij maken. Namelijk, niet overgeven op moederdag. Maar ja, dit jaar valt moederdag op een zondag. Dus een zondag, dat is moeilijk. Want je hebt normaal gezien juist een hele nacht gefeest en je zit met een ferme kater. Maar ja, als je mama graag ziet, moet je dus je hart volgen en de juiste beslissing nemen. Moederdag een paar dagen uitstellen. Voor iedereen het beste. Love you, mama.
1: Proud to be fout.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
4: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
5: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
4: En rapperikken.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Ik ben Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
8: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
11: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
13: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
14: Are you ready? Dit is Q Foute Radio. Q Music. Q Music.

Call Me Baby. Dat was voor u, Chelsea. We kunnen altijd een keer iets gaan drinken, als je wilt. Dus belt gerust een keer naar Q als je wilt afspreken. Maar als de virus opneemt, direct afleggen. En later nog een keer opnieuw proberen. Intussen knallen wij deze gouden oude er nog een keer door. Culture Beat.

Het weekend is begonnen, mannetjes, dus we zijn sowieso in feeststemming. Maar de Jordi nog iets meer in feeststemming. Want straks mag ik bellen met de birthday babe van de week. En dat is niet te missen. En deze keer kan nog niks zeggen, maar wel deze. Je gaat allemaal pof staan. Dat ik haar nummer hem kunnen versieren. Ik hoop dat ik met mijn zweetpollen dat nummerke ga kunnen duwen. Want ik ben nerveus. Loco.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel, met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah. Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.

0: nog twee nachtjes slapen en dan verjaart een grote mevrouw. Een grand dame. Dat was Frans. Jawel, Shania Goris blaast de kaarsjes uit op 10 mei. Moest ze met mij op date willen? Ik zou het wel weten. Wat een vrouw is dat, jong. En wat een schoonvader dat je daarbij krijgt. Kan ze direct een keer charmeren aan een telefoon, zeg. Ah, die moet van ver komen, hè. Dat is een groot huis. Allee, dat is niet raar. Ze zal misschien een boek aan het lezen zijn, want die leest graag, hè. Dat doet hij dus ook keiveel, hè. Lezen. Beauty in Brains. Man, man, man. Doe me, hè. Dat pakt niet op. Allee, in ieder geval, Shania, een gelukkige. En de groeten aan de rest van de familie. En als je nog een keer een nieuwe reeks gaat maken, de Jordi is met plezier uw gids voor Expeditie Goris op stap in Leuven. En anders, Sam, moet ik weer schoon zijn, hè, Sam? Ik kom alle weken uw gras afdoen. Zeg maar zeker.
1: Q Foute Radio. Q Music.

0: Soms zegt een t-shirt meer dan 1000 woorden. En daarom geeft de Jordi er elke week ene weg. Een uniek stuk waar maar ene van gemaakt wordt met daarop de tekst van een vette schijf. En deze week, I wanna dance with somebody. Hey, kom daar eens met binnen in de Carême of de Manger. Dat is instant touché, dat garandeer ik u. Het is heel simpel. De 10e luisteraar die je stuurt via de Q-app, die je wint. Maar dan moet je wel het antwoord weten op deze vraag. Op welke Leuvense markt kun je zowel in de Carême als in de Manger een keer goed gaan schuren? Een binnenkopperke, ik dacht het wel.
1: Elke vrijdag van 4 tot 6. Happy Hour.
2: Hallo.
1: De Jordi. Hey.

Morgens, Kim Goe en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, we zijn op het einde gekomen van een happy hour met de Jordi. Maar het goede nieuws is, volgende week zit ik hier terug. En je moet altijd onthouden, het einde van de show is het begin van een weekend. De boeken toe, Malkes, en de kelekes open. Jordi out, mic drop. Q.

Confession of the Groom.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Q Foute Radio. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
4: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis en daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
3: De Belgen stellen het voorlopig goed, wordt dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden, kan vandaag een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. Ook de treinconducteurs vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan. Journalist Sven Ponsaerts.
5: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto. Is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel 600 euro. Euro netto had per maand. Al gaat het hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
3: Dat controleert de hele dag op tickets. De conducteurs vrezen trouwens ook voor meer agressie op de trein. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van Wetteren zaten daardoor anderhalf uur zonder stroom. Intussen is de storing wel voorbij. Je hoort David Callens van Fluvius.
6: Om 3:40 deze namiddag was er een onderbreking op het hoogspanningsnet van Elia. Dat is het net dat ook ons net van Fluvius voedt. Er was een probleem met de kabels.
3: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week is het frisser en wisselvallig.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten. Chin chin. Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja!
4: Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
5: Ja! Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
5: Ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Wienerberger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
7: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Crazy Deals!
13: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
14: Amai, dat is echt wel zot.
13: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
14: Is dat ook open op Hemelvaart?
13: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
16: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
15: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
16: Waar zie je die giraf daar?
15: Of Zoo Plankendaal.
16: Oh, zo schattig.
15: Nu bij Dag Allemaal.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Q Fouten Radio. Proud to be Fout.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Are you ready?
4: Dit is
5: Q Foute Radio.
4: Q
5: Music.

0: beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot 50 euro korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
4: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
3: Want uw zaak... Dat is ook onze zaak.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
8: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
9: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Q Foute Radio. Het nieuws van 7 uur.
12: Goedenavond. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden, kan nu een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. De treinbegeleiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan, zegt HLN-journalist Sven Ponsaerts.
13: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto. Is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel €600 netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
12: Dat controleert de hele dag op tickets. Treinbegeleiders vrezen ook voor meer agressie op de trein. De man die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel en de brandweer is massaal ter plaatse. Maar het blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Lotte Kopecky is haar leiderstrui in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anna van der Breggen. Zij was de snelste vandaag in een zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd 2e op 8 seconden. De Franse Marion Brunel 3e op een halve minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Ze blijft wel leider in het puntenklassement. In Myanmar in Zuidoost-Azië is een robijn van maar liefst 11.000 karaat gevonden. Dat melden de staatsmedia. Het gaat volgens de regering om een uitzonderlijk groot en zeldzaam exemplaar. De steen heeft een roodpaarse kleur met gele tinten. Hoeveel hij waard is, zegt de regering niet. Robijnen behoren tot de duurste stenen ter wereld en kunnen miljoenen euro waard zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week frisser en wisselvallig. Hey.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten. Chin chin. Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
5: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
10: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
11: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Bij Cyparis XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Cyparis XL. Love to see you shine.
14: Richie, citroen met framboos.
15: Richie, Belgische limonade.
16: Altijd verfrissend.
17: Richie. Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
18: Proud to be found. Foute Radio.

0: Extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwas Steps Gigapak 204 stuks voor maar 5.

0: Radio. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Q Fauter Radio. Q Music.
2: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

rustig naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Mas!

0: Sompie.
1: Ik voel me de max.
2: Wij ook.
3: Altijd als we in de gamma zijn.
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god.
1: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Q-Foute Radio. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond. Over een uur gaat de Zelzatentunnel op de E34 dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
7: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
6: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. De man die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En in Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er wel geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.

0: Op deze plaatje ken ik de hele nacht weer dan.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5. Q. Q Foute Radio. Proud to be Foute.

0: Foute Radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. Volgens Trump gaan beide landen daarmee akkoord. Ze hebben dat zelf wel nog niet bevestigd. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Volgens Trump is er ook een gevangenenruil afgesproken en gaan de vredesgesprekken tussen beide landen door. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
2: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal en daar worden ze dan met busjes opgevangen en dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd en de 2 Belgen die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
1: Bij aankomst in ons land krijgen ze medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Bloks van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.

0: Foute Radio. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt-het-vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
2: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal. En daar worden ze dan met busjes opgevangen. En dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd. En de 2 Belgen, die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
1: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke Antwerpen is de Zelzatentunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Joor Chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
3: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
1: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Bloks van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. En basketster Julie van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club LA Sparks haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.

0: Radio. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Op het Kiel in Antwerpen zijn zo'n 1000 mensen op straat gekomen. In de straat waar afgelopen nacht een man van 30 werd doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust op straat. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld. De bemiddelingsteams zijn ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Een uurtje later lijkt de rust wel wat teruggekeerd. Maar je voelt wel dat de sfeer wel grimmig is. Maar de betrokkenen is ondertussen gearresteerd, dus wij hopen dat iedereen ook snel opnieuw naar huis keert.
1: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
3: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren. Waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
1: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.

0: nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken en dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd en dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld met een aantal zaken.
1: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
3: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn, dus we hebben eigenlijk meer organen te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
1: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.